0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits, ich bin der Stief.

Gedaan, dan een zwaar momenten maal met ons aan de jong. Zet even weer, ja, in het meeglees toepen, de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer daar, maar dat is het maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stier.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, jo.

dan kan het niet waar zijn. Momenten maal bevolzetten, jong. Zet even weer, ja, in het beeld lees toepen. We keren, we worden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is, dat is er niet meer zaken. Maar, dit is maar, we hebben het toch.